als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg voor later. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemenbladen wiegen. Zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Twee op de drie tieners delen hun locatie met hun ouders. Dat blijkt uit een nieuwe apenstaartjarenrapport. Via WhatsApp of andere apps kunnen de ouders dan exact volgen waar hun zoon of dochter op dat moment is. Je hoort onderzoekster Hadeweg van Wijnsbergen.
2: 61% van de jongeren vindt het normaal dat hun ouders dus via locatiemonitoring weten en zien waar ze zich op dat moment bevinden. Veiligheid, dat is een van de belangrijkste redenen. En meisjes geven dat eigenlijk meer aan dan jongens. Dus meer meisjes gebruiken die locatiemonitoring voor veiligheid.
1: Soms is het ook gewoon puur praktisch om te weten waar ze hun kind moeten ophalen, bijvoorbeeld. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu hebben knallende ruzie gemaakt aan telefoon, schrijven Amerikaanse media. Na afloop van dat telefoontje zou Netanyahu hysterisch gereageerd hebben. De VS heeft een nieuw vredesvoorstel op tafel gelegd om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Volgens de Iraanse staatstelevisie blijft Iran wel nog altijd erg wantrouwig tegenover de VS. Rode duivel Yuri Tielemans heeft met zijn Engelse ploeg Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans scoorde trouwens het eerste doelpunt vlak voor de rust. En de winst van Aston Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden, want als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. We staan aan het begin van een mooie dag vandaag. Die start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen. Maxima tot 23 graden. Morgen zomers warm bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

De inkomer voor vandaag was in ieder geval Steps, dus met Lasting on My Mind. Welkom bij Belinda FM. Welkom in dit in een nieuwe aflevering van De Vroege Vogels.

Falco en Ginny. Van vrijdag tot en met zondag aanstaande vinden de gekende visserijfeesten plaats. 3 dagen lang staat de handelskaai in Nieuwpoort in het teken van lekkernijen uit de Noordzee. Je kan heerlijke hapjes gaan proeven met Noordzeevis en garnalen op de Smoefelmarkt, genieten van live muziek en een unieke sfeer gaan beleven rond de Nieuwpoortse vismijn. Je kan ook nog eens de Greuzen grote piratenboot waar kinderen op kunnen klauteren en klimmen gaan ontdekken. We gaan in dit uur het volledige programma-schema aan jullie doorgeven.

Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

0: Can't Believe It's Time met Phil Collins. We gaan ons bezighouden in het eerste uur met de programmatie van de visserijfeesten in Nieuwpoort. Er is een vissmoefelmarkt met lokale visgerechten door lokale vishandelaars en kermis. Vrijdag aanstaande van 17 tot 22 uur. Om 19:45 vrijdag dan is het de officiële opening en de Coverstore Experience, dat is een pop- en rockcoverband, die sluiten de vrijdag af met een optreden om 20 uur.
1: In the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

0: Melinda FM weerbericht.
1: Aan de kust is het vandaag zonnig en ja, licht bewolkt. Temperaturen stijgen wel al naar 20 graden. En morgen is het overal zonnig met temperaturen zelfs tot en met 25 graden.

Forever Young met Liedjes en Milo. De optredens voor zaterdag aanstaande zijn Lullaby Embrace. En dit dan van 12.30 uur tot 13.30 uur. Klik Nostalgiek is er om 15 uur met Nederlandstalige meezingers. En Sons of Racketeers, dat is Irish Folk on Fire, dat gaat door vanaf 18.30 uur.

The Morning met Sonmieu. Verder zijn er ook nog zaterdag aanstaande rondleidingen. Vaartochten met reddingsboot 2 Watson. Er is zelfs een aperitief cruise met de rederij Seastar. Kidsproof met gigantische piratenboot. En er is ook workshop en demonstraties. Visit nieuwpoort.be. Dat is de plaats om eigenlijk het volledige programma en de vaartochten en dergelijke meer te gaan ontdekken. Straks krijg je nog van mij wat programma van zondag aanstaande.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Words. Zonnig aanstaande zijn er ook workshops en demonstraties. De gigantische piratenboot is er ook. Rondleidingen en live optredens. Hij kan ook nog mee gaan varen met de reddingsboot 2, de Watson. En dit om 10 uur en om 15 uur. De zonvaartocht die duurt wel anderhalf uur en de locatie is aan een ponton nabij de vismijn. Je kan nog tickets verkrijgen aan €22 voor volwassenen of kinderen tussen 8 en 12 jaar, die betalen dan €18.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: 2 op de 3 tieners delen hun locatie met hun ouders, via WhatsApp bijvoorbeeld. Dat blijkt uit het nieuwe Apenstaartjarenrapport over hoe jongeren media gebruiken. Je hoort onderzoekster Hadewijg van Wijnsbergen.
2: 61% van de jongeren vindt het normaal dat hun ouders, dus via locatiemonitoring, weten en zien waar ze zich op dat moment bevinden. Veiligheid, dat is een van de belangrijkste redenen. En meisjes geven dat eigenlijk meer aan dan jongens. Dus meer meisjes gebruiken die locatiemonitoring voor veiligheid.
1: En het kan natuurlijk ook puur praktisch zijn om te zien waar ze de zoon of dochter moeten ophalen. Al maar meer langdurig zieken met een uitkering wonen in het buitenland. Dat schrijft HLN op basis van cijfers van het RISIF. Vooral Frankrijk en Spanje zijn populair. Vorig jaar ging het om zo'n 14.700 landgenoten. Dat is een stijging van 58% in 5 jaar tijd. Terwijl de groep langdurig zieken in totaal maar met 22% steeg. Een verklaring ziet het RISIF niet. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het Regia-instituut van de KU Leuven. Onder meer viroloog Mark van der Anst heeft daar zijn labo. Het gaat om toxisch leiderschap, sabotage, pesterijen en zelfs diefstal. Je hoort onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
3: Mark van Ranst leidt daar een van die labo's samen met Elke Wollands. En dan heb je ook professor Piet Maas, die een van de andere labo's leidde. En dus die drie mensen zijn eigenlijk verwikkeld in een nogal bitse strijd. Piet Maas ook met de KU Leuven, want hij is ontslagen omdat hij aangewezen wordt als een bron van toxisch gedrag. Maar hij zegt, het zijn Van Ranst en Wollands die voor een verziekte sfeer hebben gezorgd.
1: Van Ranst en Wollands willen in alle openheid meewerken aan het onderzoek en zeggen dat ze niets te verbergen hebben. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben knallende ruzie gemaakt aan de telefoon over het verdere verloop van hun oorlog tegen Iran. Dat schrijven Amerikaanse media. Sinds 8 april is er een staakt het vuren van kracht, maar vrijwel meteen nadat dat werd afgeklopt zijn de onderhandelingen vastgelopen. In het zeilen behoudt Emma Plasgaard haar 3e plek op het EK in Kroatië. Voor haar nog een Hongaarse en een Amerikaanse, maar aangezien die laatste niet voor een Europese titel kan meedoen, heeft Plasgaard virtueel zilver. Rode Duivel Yuri Tielemans heeft met zijn Engelse ploeg Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans scoorde trouwens het eerste doelpunt vlak voor de rust. De dag start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen, maxima tot 23 graden. Morgen is het zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon, met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot 8.

Welkom nog altijd in de Vroege Vogels met Mike. Vandaag nog tot de wijzers van 8 uur. En straks een kijken waar we vandaag en morgen naartoe kunnen in Diksmuiden.

Alan Theo en Emmène Moi. Straks is er om 12 uur in de ontmoetingscentrum Lekka, de dorpsrestaurant Leken. We kunnen dan een bloedinzameling in Women gaan doen om 17:30 en er is ook nog vandaag een daguitstap, Vlas naar Sint-Niklaas. Morgen is het een lentefeest van Firma Flower in zaal Horizon en zaterdag aanstaande hebben we dan het voorleesmoment van de Tutjesboom in de bibliotheek vanaf 10:30 en is er zaterdag een concert van Bureau de Change om 20:00 in de muziekclub 4AD.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: geloof, ik geloof.
1: Zondag aanstaande is er de 5e editie van het Harley-Davidson-treffen te Middelkerke. Het evenement zelf gaat om 9:30 van start op het Marktplein en alle eigenaars van een Harley of geïnteresseerde bezoekers zijn zeer welkom. Inschrijven kost slechts €12. Ik kan dat ter plaatse doen, inclusief koffie, ontbijtkoek en een rondrit van ongeveer 120 kilometer met tussenstop en consumptie.

Heb jij zin om met een jouw trouwe viervoeter een gezellige dag te gaan beleven? Welkom dan zaterdag aanstaande naar de tweede Sluzes Wandelhoef. Ze starten tussen 10 en 16 uur en dit dan op het Marktplein in Middelkerken. De deelname bedraagt €7,50 inclusief ijsje, onderweg drankje en bij aankomst poepzakjes. Je kan je eigen route kiezen, zo eentje van 5 kilometer. En voor een Franse bulldogroute, dat is 3 kilometer en een halve. En ze steunen daarmee de Birdies in Need en de MLM Ballies. Per inschrijving gaat er €1 naar elke organisatie.

Dat was Lumidieu met Never Leave You, dat weten we dan ook al. Dus dan hebben we ook nog de Koninklijke Fotoclub Westhoek Veurne. Die organiseert haar tweejaarlijkse fototentoonstelling in het Spaans paviljoen in de Ooststraat in Veurne. Bezoekers zijn welkom zaterdag aanstaande tussen 14 en 18 uur, zondag tussen 10 en 12 uur. 14 en 18 en maandag tussen 10 en 18 uur doorlopend.

0: gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Wist het al met Bruno Mars. Dus de derde editie brengt 4 dagen lang topsport in een zomerse sfeer samen op het sportstrand aan de Louis Logierlaan. Vrijdag, zaterdag, zondag en maandag telkens van 10 tot en met 24 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Tieners gebruiken minder vaak een smartphone. In het lager gebruikte 2 jaar geleden nog 66% er één. Nu is dat 10% minder. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse apenstaartjarenonderzoek over het mediagebruik van jongeren. Het lijkt een eerste positief effect van het smartphoneverbod op school. Onderzoekster Hadeweg van Wijnsbergen.
2: We zien inderdaad dat tieners 5e, 6e leerjaar dus hun smartphone minder gebruiken. We zien ook dat die echte sociale media, Snapchat, TikTok, Instagram, een stuk op een latere leeftijd gaan gebruiken. De reden daarvoor is eigenlijk de strengere regels van thuis uit.
1: 6 op de 10 compenseren het wel door hun smartphone thuis vaker te gebruiken dan vroeger. Al maar meer langdurig zieken met een uitkering wonen in het buitenland. Dat schrijft HLN op basis van cijfers van het RISIF. En vooral Frankrijk en Spanje zijn populair. Vorig jaar ging het om zo'n 14.700 landgenoten. Dat is een stijging van 58% in 5 jaar tijd. Terwijl de groep langdurig zieken in totaal maar met 22% steeg. Een verklaring ziet het RISIF niet. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het labo van onder meer viroloog Mark van Ranst, het Regia-instituut van de KU Leuven. Er is sprake van toxisch leiderschap, sabotage, pesterijen en zelfs diefstal, zegt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
3: Mark van Ranst leidt daar een van die labo's samen met Elke Wollands. En dan heb je ook professor Piet Maas, die een van de andere labo's leidde. En dus die drie mensen zijn eigenlijk verwikkeld in een nogal bitse strijd. Piet Maas ook met de KU Leuven, want hij is ontslagen omdat hij aangewezen wordt als een bron van toxisch gedrag. Maar hij zegt, het zijn Van Ranst en Wollands die voor een verziekte sfeer hebben gezorgd.
1: Zij willen meewerken aan het onderzoek en zeggen dat ze niets te verbergen hebben. Franse ouders hebben hun kinderen van 3 en 5 alleen achtergelaten in Portugal. Ze werden tijdens een spelletje achtergelaten in het bos met een rugzak met propere schone kleren, koekjes en water. Een man vond hen geblinddoekt op een afgelegen weggetje. De Portugese politie heeft de ouders geïdentificeerd. De kinderen werden ondergebracht in de jeugdzorg. De ronde van Italië moet het doen met 2 Belgen minder. Lennart van Eetveld viel gisteren en brak een middelvinger. En hij liep ook schaafwonden op aan zijn arm en elleboog. En tijdens de rit stapte ook Edouard Plankaert al af. Zo blijven er nog 12 Belgen over in de Giro, rit 12 ook. En die start vanmiddag rond 1:15. Rode duivel Yuri Tielemans heeft met zijn Engelse ploeg Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans scoorde trouwens het eerste doelpunt vlak voor de rust. En die winst van Aston Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Want als Aston Villa 5e wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League. En dan mag het meteen naar de competitiefase. De dag start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen. Maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

Sly Fox met een hit uit 1986 en Let's Go All The Way. Wel, dat gaan we doen. Ik wens u een opperbeste goede donderdagmorgen. We zijn 21 mei vandaag.

Heb je er iets van begrepen? Ja, velen niet natuurlijk, hè. De Ertebrekers en je hoorde Taboe. We hebben zo dadelijk wat publiciteit, dat hoort erbij. Na

0: Ontdek ImmoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImmoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImmoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Sister Sledge en All the American Girls. Deze zomer bruist het opnieuw van leven tijdens de gezellige folkloremarkt in Geist. Kom langs en ontdek een unieke mix van traditie en sfeer, authentieke ambachten, kunst, visserij, verkoopstanden en heerlijke eten- en drankkraampjes. Laat je verrassen door rondtrekkende artiesten, ensembles die de markt tot leven brengen met muziek en animatie. Ook voor kinderen is er volop plezier, van oude volksspelen en straattheater tot creatieve strandbloemen. Wanneer gaat dat door? Wel, op volgende data, op donderdag 16 juli, donderdag 23 juli, donderdag 30 juli, donderdag 6 augustus en donderdag 13 augustus, telkens van 14 tot 18 uur.

Het weer bericht dan, wel, het lijkt erop dat de temperaturen de hoogte ingaan. Want vandaag donderdag lijkt het vaak droog te blijven met zonnige perioden. De maxima liggen tussen 16 en 20 graden.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Eentje van lang geleden hoor, maar wat voor een plaat. En de man had veel goede platen in de tijd. Spijtig genoeg, te vroeg gestorven. Je hoorde Wim de Kranen en Breek uit jezelf. En nu gaan we terug in de tijd, naar 1971. De man van Amarillo, hier is Tony Christie en hij

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: De vakantie van bakker Ebert Boudry uit Dikkebus krijgt een vreemde wending. Onbekenden die reden met zijn geparkeerde auto op Brussels Airport. De wagen heeft motorschade, krassen en is vuil. En Ebert Boudry kreeg ook een snelheidsboete. Wie ermee reed, blijft een raadsel. Fusiegemeente Wingene heeft een ontwerp klaar voor een nieuw wapenschild en een nieuwe vlag na een inspraaktraject met inwoners en experten. Bij fusies is een nieuw wapenschild verplicht. Ex-militairen uit Irak die beschermen mensensmokkelaars voor de Franse kust en bekogelen agenten met stenen. Dat zegt korpschef Nicolas Palink in de Kamer. De lokale politie die vraagt extra middelen om te vermijden dat het geweld ook naar ons land overwaait. Een 35-jarige Brugse vrouw die krijgt 20 maanden cel voor het oplichten van minstens 17 mensen met valse concert- en festivaltickets. Ze misleidde ook haar beste vriendin door te doen alsof ze kanker had en haalde zo ruim 20.000 euro binnen. En dan naar Oostende, want het grootste maritieme festival van België zal voortaan om de 2 jaar plaatsvinden. Na de editie van deze maand volgt de volgende pas in 2028 met meer aandacht voor Oostendse tradities en de lokale visserij. De politievakbond NSPV die vraagt meer veiligheidswaarborgen voor agenten. De jongste maanden verschuift het probleem van transmigranten die bootjes nemen richting het Verenigd Koninkrijk van Noord-Frankrijk naar onze Belgische kust.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Er ontstaan verspreid stapelwolken, maar er blijft overal ruimte voor de zon. Aan de kust wordt het zelfs overwegend zonnig. De temperaturen die schommelen tussen ongeveer 19 graden in de koelere regio's en 22 à 23 graden in het binnenland. De wind blijft meestal zwak en veranderlijk, met aan zee later een lichte zeebries uit het noorden tot noordwesten. Morgen vrijdag blijft het ook droog en vaak zonnig, met in de loop van de dag opnieuw enkele stapelwolken. Het wordt morgen ook warmer, met een maxima die lokaal kunnen oplopen tot rond de 27 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Nog tot 10 uur.

Ze waren erg succesvol in de jaren 80, de duo Wham, en je hoorde The Edge of Heaven. Goedemorgen trouwens en welkom bij Melinda FM.

Ja, ze zijn niet meer weg te denken uit de hitlijst tegenwoordig, vooral in Nederland dan. Maar dit nummer dateert alweer van 3 jaar geleden. Suzanne en Freek en De helft van mij. Ken je nog de Reed Petit van Jackie Wilson?

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Odyssey hoorde je net. Goed, het Eurovisie Songfestival is alweer voorbij. En daar ben ik helemaal niet trouwig om. Het is een circus geworden, mensen. Geef eerlijk toe. Maar waar zijn die mooie songs gebleven uit het verleden in het Songfestival? Wel, Marie Myriam won in 1977 voor Frankrijk met L'Oiseau et la Fond.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Alex Warnen en Burning Down, hier komt de spreuk. Je kunt alles uit het leven willen halen, maar je kunt ook genieten van alles wat erin zit.

0: thee.
1: Nou ja, twee of drie. Hè. Wim Soetaar, ik drink op jou. En ik drink op jullie, maar met koffie dan deze morgen. Dit was de Muziekdoos. Fijne donderdag, tot morgen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Aangename classics op de werkvloer. Donderdag voormiddag in West-Vlaanderen. Melinda FM staat aan. Straks Johnny Hey Jazz. We hebben nog Talk Talk. En we hebben nog een avondje van The Love Affair. Everlasting Love. En daarbij de verhalen over ondernemers en handelszaken uit onze provincie. Fijne donderdag voormiddag. Goedemorgen.

Ja, dit is 57 jaar geleden. Ondertussen The Love Affair en het origineel van Everlasting Love. Want later werd het meermaals gecoverd. Donderdag 21 mei. Aangename muziek, de arbeidsvitamine op de werkvloer en de verhalen van ondernemers en handelszaken. Ja, dat zijn verhalen over mensen die risico's durven nemen. En alles wat daarbij komt kijken, het moet niet altijd een koffiebar of een ijssalon zijn. We trekken straks voor een nieuw verhaal op de werkvloer naar Veurne.

Melinda FM met aangename muziek op de werkvloer waar je vrolijk van wordt op een donderdag voormiddag. Ja, dat is muziek uit onze top 30 van 3 jaar geleden. Volgende zaterdag dan kan je ons live komen bekijken op het Marktplein in Middelkerken, want van daaruit wordt de top 30 uitgezonden. Zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Dus kom eens radio kijken in Middelkerken, want het is weer Sluisse Kermis en dat is altijd bij Pinksteren een aardige activiteit om met het gezin te doen. 56 jaar geleden was er de allereerste Pinkpopfestival in Geleen in Nederland. En dat is bij Pinksteren ook altijd een topaffiche. Hè? Maar dit jaar gaat dat door van 19 tot 21 juni. Dus nog een kleine maand. En ik zie dan op die affiche staan The Cure, Suzanne en Freek en onze Trigger Finger. En om het te testen werd een jaar eerder, in 1969 werd dat geprobeerd. Een try-out festival gehouden. En toen heette het nog Picnic. En later zal daar dan wat muziek bijgevoegd zijn. En sinds 1970 heet het dus Pink Pop.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Abba was een Rolling Stone. Een classic is dat van de Temptations. Een dance classic ondertussen geworden. Maar je moet wel weten dat er in die tijd heel wat ophef was over dit liedje. Want er werd in de studio een opname gemaakt van bijna 7 minuten. 6 minuten en 48 seconden om precies te zijn. En de platenmaatschappij vond dat eigenlijk veel te lang. Ja, want de radio's die zouden dat liedje niet gaan draaien. En dus zei de platenmaatschappij, we gaan het in 2 knippen. En dan gaan de radio's dat wel in de playlist stoppen. En zo gebeurde het dus. Ondertussen een classic. Papa was een Rolling Stone. Een nieuw verhaal op de werkvloer op donderdag voormiddag. Vibra opende vorige week een nieuwe winkel in Veurne aan de Ieperse Steenweg. Met een fris, overzichtelijk concept en op een oppervlakte van iets minder dan 580 vierkante meter. De winkel biedt een breed assortiment aan voor huishouden, kleding, woondecoratie en knutselartikelen. Ja, zoals we dat bij Vibra mogen verwachten. Ondertussen zijn er 76 vestigingen van Vibra in ons land. Heel recent is nog een winkel bijgekomen in Ieper en in Duinkerke en nu dus eentje in Veurne.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

de wereld als een wilde voorbij. Ontelbare keren zat hij ook achter mij bij jou.

Lenny en de Wespen en zoete tijd. Het is bijna 11 uur tijd voor het nieuws uit West-Vlaanderen. Eerst even op ons prikbord kijken, want zondag 7 juni zijn er opnieuw ploviefeesten op het August Ploviplein in Beredenen. Dat hele plein dat wordt omgetoverd tot een gezellige festivalweide voor de kinderen. Er is doorlopend animatie met de pretkamionet en de bezoekers die kunnen daar genieten van een hapje en een drankje tussen 2:30 en 7:30. Op zondag 7 juni is dat, de ploviefeesten op het August Ploviplein in Beredenen. Het nieuws van bij ons, je krijgt het hier bij Melinda FM 4 keer per dag. Om 9 uur, om 11 uur en deze namiddag om 2 en om 4 uur. 1987 is dit...

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Het bekende Jommeke-vliegtuigje, de straalvogel, ligt op het containerpark van Middelkerke. Het kunstwerk is versleten en herstellen is te duur, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker. Organisator Chris Cordier van het stripfestival die vindt het jammer dat een symbool van de stripgemeente verdwijnt. Brugge stelt een nieuwe huisstijl voor. Die verschijnt eerst op de digitale kanalen van de stad en later volgen brieven, het stadsmagazine en drukwerk. De zomeragenda van begin juni wordt het eerste drukwerk in de nieuwe stijl. De vakantie van bakker Ebert Boudry uit Dikkebus krijgt een vreemde wending. Onbekenden die reden met zijn geparkeerde auto op Brussels Airport. De wagen heeft motorschade, krassen en is vuil en Ebert Boudry kreeg ook een snelheidsboete. Wie ermee reed, blijft een raadsel. Ex-militairen uit Irak die beschermen mensensmokkelaars voor de Franse kust en bekogelen agenten met stenen. Dat zegt korpschef Nicolas Palink in de Kamer. De lokale politie die vraagt extra middelen om te vermijden dat het geweld ook naar ons land overwaait. Voetbalclub KEVC Beeselaren stopt ermee. Door het wegvallen van de jeugdwerking, kantineproblemen en een tekort aan vrijwilligers werd verder zetten financieel onmogelijk. Op de Belgische militaire begraafplaats in Houthulst zijn 135 graven beschadigd. Vermoedelijk in de nacht van maandag op dinsdag al. Burgemeester van Houthulst, Jeroen van Dromme, die noemt het ronduit schandalig.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Er ontstaan verspreid stapelwolken, maar er blijft overal ruimte voor de zon. Aan de kust wordt het zelfs overwegend zonnig. De temperaturen die schommelen tussen ongeveer 19 graden in de koelere regio's en 22 à 23 graden in het binnenland. De wind blijft meestal zwak en veranderlijk, met aan zee later een lichte zeebries uit het noorden tot noordwesten. Morgen vrijdag blijft het ook droog en vaak zonnig, met in de loop van de dag opnieuw enkele stapelwolken. Het wordt morgen ook warmer, met een maxima die lokaal kunnen oplopen tot rond de 27 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Nog tot 12 uur, Dirk Smeets.

Nog maar eens aan te geven hoe snel de tijd gaat. 20 jaar geleden stond dit in de hitparade. Dankjewel Jeroen om ons bij te praten over het nieuws uit West-Vlaanderen. En zo is het al 11 uur voorbij. We zitten op de werkvloer tot lunchradio op deze donderdagmiddag. Fijn dat u erbij bent.

0: Catman John, met zijn eerste en enige grote hit bij ons in Vlaanderen. Het was 1995 toen hij nummer 1 kwam te staan. Ondanks zijn spraakgebrek, het hield hem niet tegen om een liedje te zingen. I'm a Catman. We zitten nog altijd in de week van de korte keten. Ja, tot aanstaande zondag de focus op lokale boeren en streekproducten. In heel Vlaanderen kun je deze week dingen gaan proeven en ontdekken. Ook digitaal op www.deweekvandekorteketen.be. We maken de boeren blij deze week. Ondanks dat Marco dat zou beweren, allemaal samen, hè? Nee, je bent beter af alleen.
1: Ik zie

0: je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Koffiepauze op donderdag voormiddag. BVSMP uit de 80s en Be Gentle. Dat proberen we te zijn met de classics op de werkvloer. Zometeen veel te mooi. Erik van Eigen en Sanne. Een amazing momentje op donderdag voormiddag. Maar eerst Paper Lace.

Meer dan 9 weken stonden ze op nummer 1 in Vlaanderen. Erik van Eigen en Sanne, een veel te mooi. Een terugblik naar 10 om te zien 1990. Maar mogen we al een beetje vooruitblikken? Want deze zomer is het opnieuw 10 om te zien, maar dan wel op de Zeedijk in Middelkerke. Ter hoogte van het Epernetplein zullen de opnames doorgaan. Maar heel bijzonder is toch het weekend van 14 en 15 juli. Want op die zondagnamiddag dan gaan zowel K3 als Milk Inc. een mini-concert geven. Daar op het Epernetplein in Middelkerke. K3 om 6 uur en Milk Inc. om 9 uur. De opnames bijwonen van 10 om te zien is volledig gratis. Dat blijft zo. Maar die zondag 15 juli voor de mini-concerten van K3 en Milk Inc. moet je toch maar eens uitkijken naar kaarten. Want die kan je reserveren via vtm.be.

0: Bij CG Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Morgen, Mezing Vrijdag in West-Vlaanderen. Ja, en dan richting het zonnige Pinksterweekend. Marianne Rosenberg en ik ben wie doe. Lisa Delbo zat er nog net voor. 30 jaar geleden nam zij deel voor ons land aan het Eurovisie Songfestival. En vorige zaterdag werden de punten uitgedeeld door Sandra Kim. Voor haar is het ondertussen alweer 40 jaar geleden. Zo snel gaat de tijd. 56 jaar geleden was het eerste Pinkpopfestival in Geleen in Nederland. Altijd een topaffiche bij Pinksteren. Nu dit jaar zal dat doorgaan van 19 tot 21 juni, dus nog een kleine maand. Vibra opende vorige week een nieuwe winkel in Veurne aan de Ieperse Steenweg 133. En we zitten nog altijd in de week van de korte keten. Het is nu tijd voor lunchradio bij Melinda FM. Ron de Wit komt zometeen langs tussen 12 en 2. Hij maakt er een hele fijne donderdag van, hoor eens. Aangename muziek nog op de werkvloer. En een hele dag lang bij Melinda FM. En zo gaan we stilaan op weg naar dat zonnige Pinksterweekend. Maak er een fijne donderdag van.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: In Marknesse, dat is in het noorden van Nederland, is de jaarlijkse NAVO-oefening aan de gang. Een anti-drone-oefening, omdat die al maar vaker opduiken. Journalist Rob van Herk volgt het daar.
2: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaten, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
1: Er is een nieuwe naam toegevoegd aan de Most Wanted-lijst. Daarop staan een 20-tal criminelen die door de politie gezocht worden. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij kreeg 14 jaar cel voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden, maar is nog altijd op de vlucht. Nog nooit werden er zoveel SOA's geregistreerd als in 2024. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Chlamydia, syfilis en gonorreu zijn de meest voorkomende. Ook in ons land stijgen de besmettingen jaar na jaar. Dat zegt Thibaut van Balen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
3: Er zijn meerdere verklaringen. Een deel van de stijging is zichtbaar omdat we nu meer mensen testen vroeger en met betere testen. We weten ook dat het risicogedrag aan het veranderen is. Er worden vandaag veel minder condooms gebruikt dan vroeger, maar er is ook een gebrek aan seksuele voorlichting.
1: Het is belangrijk om SOA's zo snel mogelijk te behandelen. Op lange termijn kan je er bijvoorbeeld onvruchtbaar van worden. De Michelin-gids schrapt haar groene ster. Dat was een erkenning voor restaurants die inzetten op duurzaamheid. Maar Michelin vindt dat in de praktijk te moeilijk te controleren. Opvallend, want 2 weken geleden deelde Michelin nog 3 groene sterren uit aan de restaurants. Zij zijn die dus al na een dikke maand weer kwijt. Rond deze tijd wordt de Belgische film Coward getoond op het filmfestival van Cannes aan een selecte groep journalisten. De film van Lucas Dont maakt kans op de prestigieuze Gouden Palm. Filmjournaliste Aagje van Tomme vanuit de cinemazaal in Cannes.
4: De film is pas op het nippertje klaargeraakt. Coward is ingestuurd vorige week toen het filmfestival van Cannes al aan de gang was. En de verwachtingen zijn hoog gespannen, want voor zijn vorige film, Close, heeft Lucas Dont de Grand Prix gekregen. De op één na hoogste onderscheiding op het filmfestival van Cannes.
1: Zaterdagavond weten we of Coward wint. Ook de Belgische co-productie Notre Salut is genomineerd. Vrij zonnig op dit moment, maar er komen meer wolken opzetten. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 12-2. Ronde Wit.
5: Hello.
6: Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry, listen, I'm gonna be late today.

0: De vijf toen nog jongens uit Orlando die dankzij de producers Max Martin en Dennis Pop wereldberoemd werden in de jaren 90. De Backstreet Boys waren dat op deze donderdagmiddag, net na Dirk en de Call.
1: Melinda FM, elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: En nu voor op het Eurosong Festival jongstleden. Inzending voor ons land. Escila is dit hier. En Dancing on the Ice. Vrienden en vriendinnen, welkom in de show allemaal.
2: I got that summer on my skin.

0: Die van Steps waren dat en The Last Thing on My Mind. Nu Jonah Louie, vooral bekend bij ons dankzij de single Stop the Calvary. Een vaste waarde tijdens de kerstprogrammering hier bij Melinda FM. Al was het nummer nooit bedoeld als kerstnummer. Een andere leuke single van deze Jonah Louie is dit hier. You'll always find me in the kitchen at parties, gaat hij brengen.
1: Oh, no.

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Jouw radio bruist. Melinda FM op 107.8 en 107.2. En voor

0: gaat veel te snel. Luna en pauze nu. We Can Work It Out van de Beatles. Op deze single is geen enkele elektronische gitaar te horen. Enkel een drum, een basgitaar, een akoestische gitaar en een harmonium, dat is een soort orgel. Deze wordt bespeeld door John Lennon. De single komt op 3 december 1965 uit als single met dubbele A-zijde. Aan de ene kant Day Tripper en aan de andere kant natuurlijk deze. Dus We Can Work It Out.
1: Club De Wit, hier hoor je de beste klassiekers.
2: Gotta

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 21 mei vandaag, we starten onze historische nieuwsfeiten in 1908. Door een verkeerde wissel rijdt een trein bij Kontich in de provincie Antwerpen in op een stilstaande reizigerstrein. Met als gevolg 40 doden en 320 gewonden. 1979, Jimmy Connors, de Amerikaan, verdrinkt de Zweed Bjorn Borg na 6 weken als nummer 1 op de wereldranglijst van de tennisprofessionals. 1991, bij een aanslag in Zuid-India komen oud-premier Rajiv Gandhi en nog 15 andere mensen om het leven, onder wie de jonge vrouw die de aanslag pleegde. 1992, de uitgever van The Guardian in Ierland laat het jongste nummer van het Britse dagblad uit de handel nemen vanwege een pagina grote advertentie met de adressen van abortusklinieken en dat in Groot-Brittannië. 1995, de blokkade van Kikwit is opgegeven. De Zaïrese stad werd bijna 2 weken geleden van de buitenwereld afgesloten omdat in het ziekenhuis tientallen mensen aan het gevreesde Ebola-virus waren overleden. Terug 1995, Paus Johannes Paulus II verontschuldigt zich in Praag uit naam van alle katholieken voor het leed dat de katholieke kerk gelovigen van andere richtingen heeft aangedaan. 2015, voetbalclub AA Gent behaalt voor het eerst in haar geschiedenis de landstitel door in de voorlaatste speelronde van de play-offs met 2-0 te winnen van Standard Luik. En tot zover de historische nieuwsfeiten van deze 21 mei.

0: Voor mij persoonlijk het betere werk die tegenwoordig terug te vinden is hier in onze platendiscotheek bij Melinda FM. De meest recente Lizzo was dat, net na de historische nieuwsfeiten Don't Make Me Love You.
1: Melinda 12-2. Dit is Club De Wit.
0: Zometeen laat ik nog eens de RP van deze week op jullie los. Eerst nog filmmuziek op de radio uit Days of Thunder. Met Tom Cruise als stoere racepiloot achter het stuur. Maria McKee is dit hier. En Show Me Heaven.

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Zijn debuut-LP verkoopt als zoete broodjes, maar we hadden ook niets anders verwacht van deze Aaron Blommaert. Trouwens, de datums zijn bekend voor 10 om te zien voor komende zomer. De datums zijn maandag en dinsdag 14 en 15 juli, dus zet het in je agenda. En de opnames zijn van 18 uur tot 21 uur op het Zilt en het Epernijplein in Middelkerke. Dus als je er wilt bij zijn, maandag 14 en dinsdag 15 juli telkens van 18 uur tot 21 uur voor dus 10 om te zien komende zomer. Het is vandaag 21 mei, het is vandaag de sterfdag van onder meer Dimitri van Toren. De Nederlandse zanger overleed in 2015, werd 74 jaar. En ook Trevor Boulder overleed op deze dag. De Britse basgitarist bij deze David Bowie overleed in 2013, werd 62 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

Van bij ons, maar met internationale allure, geef toe. Deze Angèle Balance, ton quoi was dat? En deze Mark Amber, een belang together, brengt ons enkele stappen dichter bij het nieuws van 1 uur. En dus ook enkele stappen dichter bij deel 2 van Club de Wit op deze donderdagmiddag. Tot zometeen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Komt er een einde aan de koopjesperiodes in januari en juli? Dat is de vraag nu de Raad van State verschillende boetes vernietigt. Drie kledingwinkels hadden die gekregen omdat ze de term solde gebruikten buiten de officiële periode. En dat is volgens de Raad van State in strijd met het Europees recht. Nog nooit werden er zoveel SOA's geregistreerd als in 2024. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Chlamydia, syfilis en gonorreu zijn de meest voorkomende. Ook in ons land stijgen de besmettingen jaar na jaar. Dat zegt Thibaut van Balen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
2: Er zijn meerdere verklaringen. Een deel van de stijging is zichtbaar omdat we nu meer mensen testen vroeger en met betere testen. We weten ook dat het risicogedrag aan het veranderen is. Er worden vandaag veel minder condooms gebruikt dan vroeger, maar er is ook een gebrek aan seksuele voorlichting.
1: Het is belangrijk om SOA's zo snel mogelijk te behandelen, want op lange termijn kan je er bijvoorbeeld onvruchtbaar van worden. Er is een nieuwe naam toegevoegd aan de Most Wanted-lijst. Daarop staan een 20-tal criminelen die door de politie gezocht worden. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij kreeg 14 jaar cel voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden. Maar hij is dus nog altijd op de vlucht. In Marknesse, dat is het noorden van Nederland, is de jaarlijkse NAVO-oefening aan de gang. Een anti-drone-oefening, omdat die al maar vaker opduiken. Journalist Rob van Herk volgde daar.
3: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaten, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
1: In Cannes wordt op dit moment de Belgische film Coward getoond op het filmfestival aan een selecte groep journalisten. De film van Lucas Dont maakt kans op een prestigieuze gouden palm. We hoorden filmjournaliste Aagje van Tomme vlak voor de film starten vanuit de cinemazaal.
4: De film is pas op het nippertje klaargeraakt. Coward is ingestuurd vorige week toen het filmfestival van Cannes al aan de gang was. En de verwachtingen zijn hoog gespannen, want voor zijn vorige film, Close, heeft Lucas Dont de Grand Prix gekregen, de op één na hoogste onderscheiding op het filmfestival van Cannes.
1: Zaterdagavond weten we of Coward wint. Ook de Belgische co-productie Notre Salut is genomineerd. Al maar meer wolken de rest van de namiddag. Het blijft wel droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen is het zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot 2 uur, Ronde Wit. Melinda.

0: Favoriete platen van de artiest Sam Horace. Vooral die rak die erin komt, kan je wel appreciëren. Hè? Ida Kor was dat, net na het nieuws. Let Me Think About It kon je beluisteren.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Deel 2 op deze donderdag, zometeen met een blik naar speeldag 9. De voorlaatste speeldag is dat van de Champions Playoffs. Dat is voor na Bruno Mars en na Captain Hollywood.
2: For

Captain Hollywood en more and more. Vandaag dus speeldag 9 in de Champions Playoffs. Alle drie de wedstrijden worden gevoetbald vanavond om 20:30. Club Brugge kan kampioen worden, mits winst in KV Mechelen. AA Gent neemt het op tegen Union Saint-Gilloise. En er is nog Anderlecht tegen Sint-Truiden vanavond. Dus allemaal om 20:30, niet vergeten.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Een derde van de Romeo's, een solo single dus voor deze Davy Gillis. Elke dag wordt mooier, was dat. Komend Pinksterweekend trekt Melinda FM on tour naar de gezellige Slusse Kermessen. En dat in Middelkerke voor maar liefst 3 dagen live radio. Kom langs en beleef de unieke kermissfeer samen met onze DJ's, leuke muziek, ambiance en live uitzendingen recht vanuit het hart van de festiviteiten. We brengen de sfeer van op de kermis rechtstreeks tot bij jou thuis en natuurlijk ook live ter plaatse. Waar dus allemaal is het te gebeuren in Slusse Kermessen op het Marktplein in Middelkerke. En dat komende zaterdag, zondag en ook maandag.
1: Club De Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: Net na de Soulful Dynamics en Mademoiselle Ninette was dat Karol G op deze 21 mei.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Mutia Buena, de Britse zangeres, wordt er 41. Notorious B.I.G., oftewel Christopher Wallace, want dat is zijn echte naam, overleed in 1997 deze Amerikaanse rapper. Hij zou 54 geworden zijn. Mark Ribbett, de Amerikaanse gitarist bij de band Elvis Costello, wordt er 72. En Arno Hintjes, Arno kortweg, de Belgische zanger, ook overleden. In 2022 zou 77 geworden zijn. Ook niet meer onder ons is Hilton Valentine, overleden in 2021. Deze Britse gitarist bij The Animals zou 83 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is Still Alive. De Britse zanger Leo Sayer wordt er vandaag 78. When

0: Vandaag 78 jaar deze Leo Sayer. Begin de jaren 70 vormde hij samen met Dave Courtney de groep Patches. Een platenmaatschappij wilde wel verder met Leo Sayer, maar dan wel als soloartiest en dus zonder die Dave Courtney. In 1975 neemt Leo Sayer samen met de ex-Supertramp-lid Frank Farrell het succesvolle album Endless Flight op. En daarop stond deze single hier, het mooie When I Need You.
1: Goedemiddag, welkom bij Club De Wit.
0: Nu met Mike and the Mechanics en The Living Years gaan ze brengen.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.

De inspiratie voor deze plaat hier haalde de zanger en gitarist Taye Lowe destijds in een Griekse restaurant. Daar was het allemaal blauw aan de muren, de tafels, getafelkleed. Alles wat je zag was blauw, vandaar dus deze single hier van The Scene. Dat was dus blauw klassieker in onze eigen moedertaal en ook uit Nederland. De Dolly Dots brengen ons bij 2 uur bij Stef Tielemans en Matinee, want dit was alweer Club De Wit voor vandaag. Heel graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: De politievakbond NSPV die vraagt meer veiligheidswaarborgen voor agenten. De jongste maanden verschuift het probleem van transmigranten die bootjes nemen richting het Verenigd Koninkrijk van Noord-Frankrijk naar onze Belgische kust. Op de Belgische militaire begraafplaats in Houthulst zijn 135 graven beschadigd. Vermoedelijk in de nacht van maandag op dinsdag al. Burgemeester van Houthulst, Jeroen van Dromme, die noemt het ronduit schandalig. En dan naar Oostende, want het grootste maritieme festival van België zal voortaan om de 2 jaar plaatsvinden. Na de editie van deze maand volgt de volgende pas in 2028 met meer aandacht voor Oostendse tradities en de lokale visserij. Fusiegemeente Wingene heeft een ontwerp klaar voor een nieuw wapenschild en een nieuwe vlag na een inspraaktraject met inwoners en experten. Bij fusies is een nieuw wapenschild verplicht. Het bekende Jommeke-vliegtuigje, de straalvogel, ligt op het containerpark van Middelkerke. Het kunstwerk is versleten en herstellen is te duur, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker. Organisator Chris Cordier van het stripfestival die vindt het jammer dat een symbool van de stripgemeente verdwijnt. De vakantie van bakker Ebert Boudry uit Dikkebus krijgt een vreemde wending. Onbekenden die reden met zijn geparkeerde auto op Brussels Airport. De wagen heeft motorschade, krassen en is vuil en Ebert Boudry kreeg ook een snelheidsboete. Wie ermee reed, blijft een raadsel.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Er ontstaan verspreid stapelwolken, maar er blijft overal ruimte voor de zon. Aan de kust wordt het zelfs overwegend zonnig. De temperaturen die schommelen tussen ongeveer 19 graden in de koelere regio's en 22 à 23 graden in het binnenland. De wind blijft meestal zwak en veranderlijk, met aan zee later een lichte zeebries uit het noorden tot noordwesten. Morgen vrijdag blijft het ook droog en vaak zonnig, met in de loop van de dag opnieuw enkele stapelwolken. Het wordt morgen ook warmer, met een maxima die lokaal kunnen oplopen tot rond de 27 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: Zag er mooi uit. Ja, op alle gebied. Samantha Fox was dat. Nothing's gonna stop me now. Goedemiddag iedereen. Het is 2:00 geworden op deze donderdag. We zijn 21 mei tot 3:00 alweer een nieuwe aflevering van Matinee. Met elk moment muziek die jij kent. En niet te vergeten straks om 2:30 onze One Hit Wonder.
1: 2:30, dit is Matinee.

0: Je kan dat soms hebben, je ziet een gezicht en je kan daar geen naam meer op plakken. Dat is soms wel frustrerend. Strange, I've seen that face before. Dat was Grace Jones. Vanaf vandaag beginnen ze eraan daar in Middelkerke. 5 dagen lang plezier en animatie en heel veel te beleven. En dat tijdens Lusse Kermessen op het Marktplein in Middelkerke. En vanaf zaterdag staan wij er met onze mobiele studio. Staan 3 dagen lang met onze Melinda FM on tour. We maken er live radio van 10 tot 6. Elke dag, zaterdag, zondag en maandag. En ik kom ook eens langs. We gaan er ook programma maken. Het wordt een beetje een jaarlijkse traditie om af te zakken naar Middelkerk. En hopelijk zien wij elkaar. Maar kom toch eens langs, hè. En bekijk wat er allemaal te beleven valt daar op Slussenkermessen. Vanaf vandaag tot en met Pinkstermaandag.
1: Tot 3 uur. Matinee met Stef Tielemans.

0: Vastgoedtrek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met Dynamic Tariff

0: Rottenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg. Brugse Steenweg 112. 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

vorig jaar tijdens Bier aan Zee in Middelkerken, waar we trouwens dit jaar weer aanwezig zullen zijn, stond hij live op ons podium. Deze Belgische artiest, Stage, met de plaat van 2 jaar geleden was dit. Go Down, zometeen ruimen we weer plaats voor onze One Hit Wonder. Het wordt er eentje uit de jaren 70. Maar eerst naar de 80's doen met Robert Palmer. Op zoek naar wat? Looking for

0: Hij is al lang op zoek hoor. Al sinds 1980. Robert Palmer bij Melina FM. Looking for Clues.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1970. Bobby Bloom brak door met Montego Bay. Hij werd bekend na een Pepsi jingle. Hij schreef ook nummers voor andere artiesten en het nummer werd een hit in meerdere landen. In het Verenigd Koninkrijk werd het een top 3 hit. In Nederland en België bleef het succes wel beperkter. Jeff Barry schreef mee aan het nummer en die Bobby Bloom kampte wel met persoonlijke problemen. Hij overleed daarom ook op jonge leeftijd. Zijn dood blijft deels onduidelijk. Montego Bay bleef echter een blijvende klassieker.
1: Een one-hit wonder.

0: gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Twee bijzondere artiesten vind ik die. Ja, ik heb ze al een paar keer live aan het werk gezien. Ook tijdens Melina FM on Tour. Lunacoustic. Het is een nieuwe plaat. Stukoet. Heb ik het goed uitgesproken? Ik denk het niet hoor. Ja, het kan ook niet anders. Melina FM nu met Fleetwood Mac. Family.

Je zou het haast niet geloven dat Mike Oldfield dit heeft gemaakt. Toch wel hoor, komt uit 1976, Il Dulci Jubilo. En zo zitten we aan het einde van deze matinee op deze donderdagmiddag. Fijn dat ik u op sleeptouw mocht nemen richting 3 uur. Morgen zijn wij er graag terug tussen 2 en 3.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Only the Strong Survive en Billy Paul. En meteen zijn wij weer van de partij tussen 3 en 4. Dankjewel dat jullie ook weer aan de andere kant van de radio zitten. En we willen bij deze ook nog eens onze collega Stef bedanken voor de voorbije matinee. Welkom bij de Rotonde op donderdag.

Ik weet nu niet of dit hier ook het geval was, maar als je je tekst kwijt bent, dan kun je beginnen zingen van pa pa pa. En dit was Neil Diamond met Cracklin' Rosie. Een tijdje geleden werden we in België opgeroepen om ons een noodpakket aan te schaffen in tijden van wereldse onvrede. Je kon deze aanschaffen via een campagne van het Rode Kruis, maar ook in bepaalde supermarkten. Als er een enquête werd gedaan bij de bevolking, was meer dan de helft van de ondervraagden er wel voor te vinden om er eentje te kopen. Maar in de realiteit is dit slechts 4% die deze raad heeft opgevolgd. Cijfers zeggen dat er 15.000 noodpakketten zijn verkocht en dat er 10.000 personen zijn die de lijst met noodzakelijke producten online hebben gedownload om daarna zelf een pakket samen te stellen. Muziek van Niels de Stadsbader en Kenny B. Lies voor later.

Je zou bijna denken dat ze niet meer bestaat. Lakey, Belgisch is het en Breakout. Op 23 en 24 mei organiseert Stratier tijdens het Groot Oostends Hondenfestival een grote gezellige hondenwandeling in Oostende. Samen met baasjes en honden wordt een mooie route gewandeld rond Dobijn, Duin en Zee. De actie geeft een warm doel, zoveel mogelijk steun en zichtbaarheid voor dierenasielen. De deelname kost 3 euro per persoon en de volledige opbrengst gaat integraal naar de asielen. Marigold Bay.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

Moeten we nu zeggen Fischl Z of Fischl Z? Wij laten het aan u over, want wij zijn er ook nog altijd niet uit. Dit was Maurice. Nu de Bulgaarse zangeres Dara het Eurosongfestival gewonnen heeft met Bangaranga voor Bulgarije, is er al gedacht aan een organisatie voor volgend jaar. Naast de hoofdstad Sofia zouden ook steden als Plovdiv, Varna en Burgas geïnteresseerd zijn in deze organisatie. Een luxe probleem dus voor de Bulgaren. Als er volgend jaar een Belgische delegatie gaat bij zijn, dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk.

Naast zijn proces die nu afgelopen is, is hij ook nog aangereden geweest en heeft hij een paar ribben gebroken. En dat lijkt heel pijnlijk te zijn voor Marco Borsato, hier met Binnen. Op zondag 24 mei bruist Loreningen opnieuw van smaak, gezelligheid en ambiance tijdens de Lukkefeesten. Het centrum van Lo verandert die dag in één groot sfeervol feest voor jong en oud, die kunnen genieten van heerlijke streekproducten, live muziek, animatie en verrassende belevenissen. Kom proeven, ontdekken en genieten van de warme sfeer die de Lukkefeesten al jarenlang tot een echte publiekstrekker maakt. Van authentieke lekkernijen tot gezellige terrasjes en muzikale optredens, er valt voor iedereen iets te beleven. Afspraak dus zondag 24 mei in het hartje van Loreningen voor een dag vol smaak en plezier. Dit zijn de Jonas Brothers, Love Me to Heaven.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Als we spreken over herkenbare muziek, dan kan dit wel tellen: Status Quo en The Wanderer. Volop speculatie bij het aanleggen van gasvoorraden. Onze Belgische gasvoorraad is momenteel nog maar voor 23% gevuld. Ten opzichte van vorig jaar ligt dit dus 2,5 keer lager. Zullen we tegen de winter voldoende aangevuld blijven om iedereen te kunnen voorzien? Alles heeft uiteraard te maken met de straat van Hormuz die gesloten blijft. Maar volgens onze instanties is er geen reden tot paniek. Alleen kan de prijs van het aardgas wel stevig uit de hand lopen. Een vast energiecontract zou dan ook weer wat zekerheid moeten bieden. Dit is Coldplay, All My Love.

Wake me up when it's all over. Wel, dan is het nu de moment, Aloe Black, want onze rotonde voor vandaag zit er helemaal op. Morgen hebben we de vrijdagaflevering en nu laten we onze collega's aan het woord. We gaan eruit met I'm from Barcelona. Graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: De vakantie van bakker Ebert Boudry uit Dikkebus krijgt een vreemde wending. Onbekenden die reden met zijn geparkeerde auto op Brussels Airport. De wagen heeft motorschade, krassen en is vuil. En Ebert Boudry kreeg ook een snelheidsboete. Wie ermee reed, blijft een raadsel. De politievakbond NSPV die vraagt meer veiligheidswaarborgen voor agenten. De jongste maanden verschuift het probleem van transmigranten die bootjes nemen richting het Verenigd Koninkrijk van Noord-Frankrijk naar onze Belgische kust. Fusiegemeente Wingene heeft een ontwerp klaar voor een nieuw wapenschild en een nieuwe vlag na een inspraaktraject met inwoners en experten. Bij fusies is een nieuw wapenschild verplicht. Een 35-jarige Brugse vrouw die krijgt 20 maanden cel voor het oplichten van minstens 17 mensen met valse concert- en festivaltickets. Ze misleidde ook haar beste vriendin door te doen alsof ze kanker had en haalde zo ruim 20.000 euro binnen. Het bekende Jommeke-vliegtuigje, de straalvogel, ligt op het containerpark van Middelkerke. Het kunstwerk is versleten en herstellen is te duur, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker. Organisator Chris Cordier van het stripfestival die vindt het jammer dat een symbool van de stripgemeente verdwijnt. Brugge stelt een nieuwe huisstijl voor. Die verschijnt eerst op de digitale kanalen van de stad en later volgen brieven, het stadsmagazine en drukwerk. De zomeragenda van begin juni wordt het eerste drukwerk in de nieuwe stijl.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Er ontstaan verspreid stapelwolken, maar er blijft overal ruimte voor de zon. Aan de kust wordt het zelfs overwegend zonnig. De temperaturen die schommelen tussen ongeveer 19 graden in de koelere regio's en 22 à 23 graden in het binnenland. De wind blijft meestal zwak en veranderlijk, met aan zee later een lichte zeebries uit het noorden tot noordwesten. Morgen vrijdag blijft het ook droog en vaak zonnig, met in de loop van de dag opnieuw enkele stapelwolken. Het wordt morgen ook warmer, met een maxima die lokaal kunnen oplopen tot rond de 27 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 45 Jan Snel.

Het is alweer een hele tijd geleden dat we nog eens wat nieuws van de Corrs te horen krijgen. Je hoort dus hier met Irresistible uit het jaar 2000. Trouwens, Corrs zijn nog altijd op pad, hebben nog concerten her en der. We houden u op de hoogte, moeten ze ergens in de buurt zijn.

Michael Jackson, Wannabe Started Something. Misschien is dit de uitgelezen moment om iets te starten. Het wordt zalig, mooi weer. Straks bekijken we dat even, wat het weer ons brengt voor vandaag en de komende

Jennifer Lopez, Ain't It Funny. Ik was hier net een artikel aan het lezen over de Raad van State, die een veroordeling heeft teruggedraaid voor twee kledingzaken die solden zouden gehouden hebben buiten de wettelijk toegestane soldenperiode. Maar blijkbaar is die wet in strijd met de Europese wet, dus teruggedraaid. En ja, wat gaat dat allemaal geven?

Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een

0: straling, zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Rod Stewart met een opname uit 1989, Crazy About Her. Het mooie weer is gestart. Vandaag nog een beetje aarzelend. Wat zon, wat wolkjes, onschuldige wolkjes. Temperaturen tot 19 graden, maar pas vanaf morgen start het echt. 25 graden, zaterdag 27, zondag 26, maandag 28. En dat is goed nieuws, want het is slussen, kermissen. Ook wij staan daar met onze mobiele studio. Heerlijk bij dit mooie weer. Tin Lizzy, Whiskey in the Jar.

Dit was een grote hit voor Rob de Nijs, maar hij had er wel meer. Ik wil je. Slussenkermis, daar willen we het nog even over hebben. Ook wij staan daar met onze mobiele studio. Het start er allemaal vandaag. Wat is er allemaal te doen? Wel, ik raad u aan om eens even op de website van Middelkerken te kijken. Eigenlijk een beetje te veel om op te noemen. Ikzelf ben er maandag, dat kan ik al wel vertellen, vanaf 4 uur. 2 uur lang mag ik van daaruit live radio maken.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

We kennen ze vooral van die ene grote hit die ze hadden. 5-star Rain or Shine. Je hoorde ze hier met de Sliders Touch. Ik was hier een artikel aan het lezen over een feit dat er deze lente al 56.000 koningen van de Aziatische horenaar gevangen zijn. Dat is goed en slecht nieuws. Dat de vangst zo groot is, is goed natuurlijk. Dat die beestjes verwijderd worden uit onze natuur. Het is niet zo goed, want er zijn er natuurlijk meer aanwezig dan. Dat is slecht nieuws voor onze bijen. En alles wat dat meebrengt. Tino Martin en Replay. Dit heet Eén Dag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Israël heeft alle buitenlandse activisten die het van de hulpvloot voor Gaza haalden het land uitgezet, richting Istanbul in Turkije. Dat meldt de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken. De Israëlische marine onderschepte de voorbije dagen tientallen schepen met hulpgoederen voor Gaza en pakte 428 activisten op, onder hen 7 Belgen. Zij zijn nu onderweg naar Turkije, vanwaar ze terugkeren naar ons land. Er kwam veel kritiek vanuit meerdere landen na beelden waarop te zien was hoe de actievoerders hardhandig werden aangepakt. De Vlaamse overheid houdt een grote controleactie in de haven van Antwerpen tegen emissiefraude bij vrachtwagens. Het gaat om trucks met een extreem hoge uitstoot, bijvoorbeeld omdat ze hun roetfilter weghaalden. Zo verbruiken ze minder, maar vervuilen ze meer. Je hoort Roel van Eerteweg van de Vlaamse Milieumaatschappij.
2: Deze kleine groep heeft een heel grote impact op de luchtkwaliteit. En dat willen we nu aanpakken door gericht te gaan controleren. We zetten bijvoorbeeld remote sensing in, waarbij dat wij de uitstoot gaan kunnen meten van voorbijrijdende voertuigen, zonder dat die voertuigen moeten stoppen.
1: De controles duren enkele weken. Binnen de federale regering blijft er discussie over de centenindex. Daar wordt straks over gestemd. Coalitiepartner CD&V zal voorstemmen, maar blijft zich ook wel verzetten. Zo ziet CD&V-kamerfractieleider Nawal Farhi wel iets in een alternatief voorstel van de werkgevers en werknemers, de zogenaamde groep van 10.
3: We zien vandaag dat het sociaal overleg doet wat het al jarenlang moet doen. Namelijk een akkoord maken waar zowel werkgevers en werknemers zich in kunnen terugvinden. En het sociaal overleg is de brug tussen de beslissingen die wij hier maken en de directe impact op een ander leven. Geef het alternatief een eerlijke kans.
1: Maar premier Bart De Wever van N-VA wil er niet van weten. Hij ziet 3 problemen waardoor het voorstel volgens hem niet interessant is. De stoffelijke resten van Céline Kremer zijn eindelijk thuis bij haar familie in de buurt van Luik. Dat meldt haar zus op sociale media. Kremer was 31 toen ze 3 jaar geleden verdween in Tasmanië. Begin dit jaar vond een wandelaar daar botten en tanden, niet ver van waar ze verdween. Later bleek het effectief om Kremer te gaan. Wellicht ging ze tijdens een wandeling van het pad af, verdwaalde ze en vond ze de weg niet meer terug. Sporting Hasselt of De Spor mag volgend seizoen dan toch in 1B voetballen. De club van Sam Kerkhoffs en Rick Verheijen werd kampioen in eerste amateur, maar kreeg geen licentie om te promoveren naar het profvoetbal. Omdat Sporting Hasselt volgens de commissie te weinig garanties kon geven dat het niet in geldproblemen zou komen. Maar de club zelf zag geen probleem en ging in beroep en krijgt nu dus gelijk. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het maar heel langzaam af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm, morgen tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 56, Jacques van Bellegem.

We hoeven het absoluut niet onder stoelen of banken te steken, maar wij zijn grote fan van deze mevrouw. Madonna, een grootheid in de muziekwereld, dat was Vogue. Zometeen in die turbulentie show ik het verhaal van Anastasia, maar is muziek uit Vlaanderen van Thomas.

0: een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: We praten er eigenlijk al een volledige week over, want de weergoden hadden het ons voorspeld. We zouden temperaturen gaan krijgen van om en bij de 25 graden en het is zover.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsring om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Haar stemmetje is te herkennen uit de duizenden. Deze Lisa Stanfield en Cold Cut, dat was People, Hold On. Vanavond staat het te gebeuren. Binnen een uur of drie is het zover. De ontknoping in de

Elk moment muziek die je kent. Onder dit motto hadden wij de mensen en Irene in die turbulentie show. 10 minuten over 5:30. Dat is Marshmello. Heard it.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

En het was ongetwijfeld een grote zomerhit in 1996 van Khalid, Aisha. Ja, hij was toch wel waarschijnlijk een klein beetje stiekem verliefd. Maar dankzij hun geloof konden ze het echt niet waarmaken. Dit is Aha en die turbulente show op donderdagmiddag bij Melinda FM.

hartverwarmende muziek op donderdagmiddag bij Melinda FM van Suzanne en Freek en tussen jou en mij. Nu op naar de top van het uur met de nieuwe van Shakira. Jacques.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Er dreigt opnieuw uitstel voor de stemming van de programmawet, met daarin onder meer de centenindex. Verschillende oppositiepartijen vragen dat de Kamercommissie Sociale Zaken stemt over het alternatieve voorstel van de sociale partners. Regeringspartij CD&V voelt daar ook wel iets voor, maar de N-VA van premier Bart De Wever niet. Hij ziet drie problemen zoals dit.
2: Wij willen met deze maatregel niet raken aan mensen die gaan werken voor een laag tot een mediaan loon. Wij willen met deze maatregel niet raken aan de koopkracht van mensen die moeten leven met een bescheiden pensioen. En hoe dat je het ook draait of keert, het alternatief zouden we op de korte termijn wel degelijk doen en wij wensen dat niet.
1: Als het alternatieve voorstel goedgekeurd wordt in de Kamercommissie, dan moet de Raad van State advies geven. En is de eindstemming over de programmawet mogelijk pas voor volgende week. In heel wat straten in Vlaanderen is het voorbije uur geteld hoeveel verkeer er is gepasseerd voor de jaarlijkse actie Straatvinken. Het gaat dan om auto's, maar ook fietsers en voetgangers. Onderzoekers gaan nu met die gegevens aan de slag. Je hoort mobiliteitsexpert Thomas van Oetrieven van de Universiteit Antwerpen.
3: En dan kijken we welke buurten wordt meer gewandeld, meer gefietst of meer met de auto gereden. Maar wat we vooral doen is ook kijken hoe evolueert het verkeer. En doordat we sinds 2018 dit doen, die tellingen, kunnen we kijken, neemt die fiets toe, zien we het aantal voetgangers toenemen, waar de mensen wonen, waar ze leven en waar ze dus ook de meeste impact ondervinden.
1: Gemeentebesturen kunnen die info dan gebruiken om hun beleid rond mobiliteit aan te passen. Israël heeft alle buitenlandse activisten die het van de hulpvloot voor Gaza haalden het land uitgezet, richting Istanbul in Turkije. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister. De Israëlische marine onderschepte de voorbije dagen tientallen schepen met hulpgoederen voor Gaza en pakte daarbij 428 activisten op, onder hen 7 Belgen. Zij zijn nu dus onderweg naar Turkije, vanwaar ze terugkeren naar ons land. Denemarken wil het kadaver van bultrugwalvis Timitilater, een vrouwtje bleek te zijn trouwens, aan land halen. Het ligt daar nog altijd voor de kust. Experts waarschuwen dat het kan ontploffen of ziektes kan verspreiden. Daarom willen ze het kadaver nu naar een haven slepen om te vermijden dat het uiteen zou vallen. Timmy spoelde vorige week aan op een Deense eiland. Hij zat wekenlang vast op een zandbank in de Duitse Oostzee. Eerste Belgische ritwinst in de Ronde van Italië. Alex Zegaert reed kort voor de finish van de 12e etappe weg uit een grote kopgroep en hield de sprinters achter zich. Toon Aerts werd 3 seconden later tweede, Jasper Stuyven 5e. De Portugees Eulalio blijft leider in het klassement. Yari Verscharen en Thorgan Hazard vertrekken bij Anderlecht. Hun contract loopt af en wordt niet verlengd, dat laat de voetbalclub zelf weten. Verscharen is 24 en een jeugdproduct van Anderlecht. Thorgan Hazard is 33. Hij kwam 3 jaar geleden voor 4 miljoen euro over van Dortmund. Het is nog niet duidelijk waar de twee volgend seizoen zullen spelen. Vanavond en vannacht koelt het af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Van maandag tot donderdag tussen 18 en 19 uur. Zicht op West. Een blik op wat er leeft in onze regio.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer.

te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, kijk maar uit. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas mooi op. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas mooi op.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CG en Scar Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.

0: Dek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus, West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol. Dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. En provinciebedrijf Westtour verwacht nog een pak last-minute boekingen. Het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. In Blankenbergen zijn vanmorgen 5 zeehonden vrijgelaten in de zee. Ze werden de voorbije maanden gevonden op de stranden en moesten aansterken. Dat is gebeurd nu in het opvangcentrum Sea Life in Blankenbergen. De zeehonden zijn weer sterk genoeg en dus werden ze vrijgelaten. Ministers van Zelfstandige Simonet en van Economie Clarinval gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solden. De Raad vernietigde 3 boetes van winkels die solden organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige soldenregels nog houdbaar zijn en er komt ook overleg met de sectororganisaties. Je hoort HLN-consumentenexpert Safia Yashou.
2: Met name de zelfstandige winkeliers, want die zijn een beetje ongerust. Maar ze benadrukken wel, het is niet omdat er nu een arrest is, dat ja, winkeliers nu zomaar kortingen mogen geven. Als ze dat doen, dan moet dat wel volgens de juiste regels zijn. Met name dat men eigenlijk affiches moet geven op basis van de laagste prijs van de voorbije 30 dagen. Dus daar zal nog op gecontroleerd worden.
1: In het zuiden van Portugal zijn de moeder en de stiefvader opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt werden achtergelaten in een bos. Het gaat om een vrouw van 41 en een man van 55. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Portugese gerecht is nu een spoedprocedure tegen hen gestart. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te zien of ze gezond zijn. Op het filmfestival van Cannes gaat rond deze tijd de nieuwe film van regisseur Lucas Dont in première. Cowards heet hij. En het gaat over een jonge Belgische soldaat die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog wil bewijzen aan het front. De film raakte maar net op tijd klaar, zegt Dont.
3: We waren niet zeker of we de film wouden sturen naar Cannes. We hebben dan last minute beslist van we gaan dat toch doen. En dan zijn we in alle rijl ervoor gegaan. Hebben we met heel veel mensen geprobeerd om het uiterste uit de kan te halen. Ik ben vannacht nog om 4 uur de film gaan checken in de zaal. Of het geluid goed staat of de beelden goed marcheren. En alles werkt. Dus ik ben er nu helemaal klaar voor.
1: Cowards maakt in Cannes kans op een gouden bal. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

I go checking out the

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.